Ook maar kan je je doet maar dat je je tijdens deze taks gaan je je wat ik heb ik weer dat USC nooit zei je ik moet je te gaan gooien stel je gaat hem zwemmen de Quebec iets dat ik moet je gaan wat dan is dan weer dan hij heeft wat extra kan je kun je wat pakken je zei je het is ook eens dat je ook schoon dat je wat maakstel en is. Elke weer zei je dat je zich gaat zetten dat muziek gaat zetten dat door elke je nest subject steeds en dat erin elke je dat schat je is genoeg tegen ons zei je precies dat je ook schoon dat je kuskort zei je precies iets daar dat schat je elke je gedoos zei je iets steeds mag en dat erin chest to be women die is minis genoeg tegen ons zei je dat schoon je hebt iets om kan je ook schoon schoap dat nog is er een beetje geschikt te maken in de jaren. Oké, het is kaja is genoeg tegen ons. Hij is goed om je mu dubskago. Oké, een beetje stel schikt te gaan in de jaren. Oké, was kijken is nemska is genoeg tegen ons. En zie je de dus goed om je te gaan. Niet sub jade steeds gaan de jaren. Oké, dubskaja is genoeg tegen ons. Hij is goed om je dubskago. Hij niet zoals te maken. Hij is goed te gaan in de jaren. Oké, was van een pio. Jij begon met Disney Shabugamo is genoeg tegen ons. En zie je de dus goed om je te gaan. Is er nog niets, maar hij is goed te gaan in de jaren. Oké, dubskaja is genoeg tegen ons. Maar men hij is goed te ook schoon. Oké, hij had de Ook maar kan hij het doet maar dat hij dan dus dan guys spits kan daar wat dat en dus is er genoeg tegen ons zo gaan we niet stemmen we dan hij hem ook al guys spits hij bigs big still something I hear is through now it's just that some guys speak talking about we swear on the GI here but snagging us go there but still states are going to go here I'm swear you it's in the go to the dog and that but still states at GI here at GI we are going to dog out here guys we get a citizenship we're going to go here but I you post that when it's in the that's kind of sort of let's go to the six nations we are recognizing us at all we are here we need to hatch you go to ga ojo meji mi ehtem zo yo aji I had to dog no dom ok ekuna go I had aji I am sin wa dog I am sin ni gna yo da ga chao da yo chao ju makan ge makan da bas ne os chi sa ya da beche ja so gumts ok ode ma ga ya mi na ya bek sta sha mi na ya ni ai nom da no nest ga spitz it stut sta so na go na go ha ga capita bi hagnut ka I had ayu sto ayu sto square ayu queen elizabeth ka ka capita bi hagnut ka eguna ko hemin na gedosum dro ayu next up sub mina gedosum dro gedos ka spitz it to sas una gona go hay surveyor 1 at gi had that hot that they had the scobby some eguna go hay gi nistum gi bad bad dot guy you
Jim Snap kick go in na yw yn degau yn dybsgol bys yma yn gwneud yn ystod mewn i ddi yw wap degyn o'n sgol snap sgigyn yn degau ddim gyts. Ewch mi nhw dyn ni sôl chi'n datom nhw mi nis nhw nis ydych chi'n sas o'n egwn ag o'r hyg a'r gam sy'n her go a yw wedi ddau a chael dymacan neu cael dymacan wedi ddau a nhw dat o gwan o'r ddau yn stymwn neu nes dyn nhw bwn a mae'n gweis gyndwyn a dwi a egwn ag o'r hyg a yw wstnodog a yw sgwmwn wedi ddau yw dybeth y jesw a yw gael nhw dat o gwan o'r ddau yn anna'n agos dag yn o'r ddau eis gynnwch dag yn o'r gwna gwaith e gael sbwyt gael yn dis droio a e yn dew dat eis gynnwch dag yn o'r ddau.

0: Ook maar kan hij ze doet maar dat ik zei hè. Tijdens deze dag zei hij wat ik Quebec waar de USC nooit zei hij is gemuutjes gegooid. Stel dat je gaat hem zwemmen dat Quebec iets dat is gemuutjes gegaan. Wat dan is dan geweest dan hij heeft wat backstock ook hij kwijt wat ik en zei hij het is ook eens dat de jachtskoen dat wat maakstoen is. Elke week zijn er aptadisjes gedaan, de muziek gedaan. Het is ook elke nest subject steeds te zeggen. Ook de beschadigingen zijn nog tegen ons. Zij hebben precies dat de jachtskoen. Zij kusgoed. Zij hebben precies iets daar. De beschadigingen. Ook gedaan zijn steeds mogen te zeggen. Chester B. Women's East Mini is nog tegen ons. Zij hebben tapskoen. Zij hebben best omkring de jachtskoen schoop. De noga. Stroom pega is goed stel maar in de dagen ook hij de pska jij is goed nog tegen ons hij is goed de mieu de pska ga ook hij in de pek stel is goed stel ga in de dagen ook hij was kijken is nam sky is goed nog tegen ons en dus hij de dus goed de mieu jij is goed hij niet sab jij stel ga in de dagen ook de pska jij is goed nog tegen ons hij is goed de mieu de pska hij niet zoast maar hij is goed stel ga in de dagen ook was van de pio jij begon met dit niet zo begon hij is goed nog tegen ons en dus hij de dus goed mjög tísugan í stundum nýsmaga hefðu þetta að ganda tíkun og það skatja ég skan áttekin út maður menna ég hefðu þetta jökskun og ég hefðu þetta mjög það skatja ég út það skatja ég átt svo ég nefna maður skatja ég ganda tíkun og ég hefðu þegar mér ég skan áttekin út ég hefðu þetta að þetta skatja mjög tísugan í stundum nýsmaga tapskun ég hefðu þetta ítt að ganda tíkun og ég hefðu skatja ég skatja mjög tapskun í sásmaga hefðu þetta að ganda tíkun og Senator Valdor Amos is going to take notes. I said the dust could mute this ground is still on nine max which they're going to turn. Okay, the Pskaja is going to take notes. I asked the mute the Pska and he saw Smaga has good still on the turn. Okay, and when we know it, I could also have good still on the turn. Okay, I took a signal take notes. I am, and just got up. Skin I has you a piece of Kagaya Yakskon swap then all. Nistro Nerak skits the gun that's going okay, the Pskaja is going on the gnots, I ask the mute the Pskal. Nisos Magahesh could it's the gun that's going to Okuda Muliat is going on the gnots, I and she said the dusk of the mute is going okay, Nistro Nyana has good still gone that's going the Pskaja is going on the gnots, I ask Pisa has good the Oxcon, I and Nisos, GOS and one win, I and Nisos sub, I ask good it's still gone. Ik mag nu dat je dit dag in de EUC kan maar goed dat show nog dat zei en dus kan maar goed dat ze
1: wat jij hem zei ook niet Jeremy Diamond Nemskoud nummer Jimen ik ga het CBC North kent mij.
0: Ook maar kan hij het doet maar dat hij dan dus dan guys spits gaan daar wat dat zijn dus is er gewoon dat gewoon zo gaan we niet stemmen we weet dan hij ook al spits hij bigs dat zijn mijn hij niet stroom nou het stuurt dat zijn guys spits gewoon waar we zwemmen en die hij het zijn gewoon zo de bas nu stuurt gewoon al waar hij zwem je het en daar gaat hij door en de bas nu stuurt die hij ik nu dog al waar ik als je dit zei citizenship ik nu al waar hij pas dat gewend is en daar gaat het kan je zo naar school die zei Six Nations weer record als je gaat zo dan moet jij mijn je had je goed gaan jo moet je meer hem zo jo dat je hij doet dog nu dan ik nu al waar hij dat je hij misschien wat dog hij misschien niet kan jo de ga chill dat je chill je mag kan gaan maken dat je vast nieuws ziet zei dat beetje je zo komt ook dat mag je mijn eigen bestel zat mijn eigen jij noemde dan nest hij ga spits het stuurt staat zo nog naar hij ga kapitaal bij hagen ook al hij hij Queen Elizabeth ga kapitaal bij hagen ook al ik ben ook wel heen naar het gedosom dat hij ook best wel zat naar het gedosom dat ook gedos gaat spitsen dat is dat zo ik ben ook wel heen surveyor one die hij daar hoort dat hij de pascal bissem ik ben ook wel heen die hij niet stem met die hij bedwaard gaat Egypsnap kek gawen na yw an da gai da i edib sgal bwysym o egon ar enni sto medu a di yw wap degan o'n sgol snap sgigan an da yw tîm gyt. Ewch mi nôd enni sol chen datom na mi nis nôn nis eti dwi'n sas o'n egon ar gwaith ag am sy'n her go a yw o di dda i edrych dymaca na i ag Jamaican suji tayo ano tato guano tayo ang stumon na yah nestundumon ay may kwais kundoen na doy ego na guha edi ay usno doga ay ang skumon suji tayo yu tapos jaso ay uga ano tato guano tayo na na na gitstagno tayo sa kunahtagno Gwna gwa i hea gai sbwyt gan jis droio a i hea ynddew o dat sais gynodd degynodd.